0: gerechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: dinsdag.
1: Item Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Het tempo waarin minderjarige Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever door Israël worden gedood, lag sinds 1967 niet zo hoog, zegt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen. Vorig jaar zijn 54 dodelijke aanvallen op kinderen en tieners in het door Israël bezette gebied gedocumenteerd. In geen enkel geval zijn voor zover bekend bij B'Tselem militairen vervolgd. Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor de organisatie van het Olympische schaatstoernooi op de lange baan in 2030 in Tialf. Vandaag werd bekend dat het toernooi over 4 jaar definitief in de schaatshal in Heerenveen plaatsvindt. Ook de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen stellen geld beschikbaar. De provincie draagt naar verwachting 5 miljoen euro bij en de gemeente 2,5 miljoen euro. De rest van de Olympische Spelen worden in de Franse Alpen gehouden. Het dodental in Venezuela als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 1700. Zeker 5000 mensen zijn gewond en 16.000 mensen dakloos. Reddingsacties zijn 5 dagen na de ramp nog steeds gaande. Vandaag werd een 21-jarige man levend onder het puin vandaan gehaald. Meerdere landen sturen hulp. Vanuit het nabijgelegen Aruba is een eerste team reddingswerkers gearriveerd. De Verenigde Staten, die het land eerder nog binnenvielen, hebben $150 miljoen noodhulp toegezegd. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw bot gevangen bij het Hoge Rechtshof. Dat heeft bepaald dat Trump niet zomaar de bestuurder van de centrale bank mag ontslaan. Trump deed vorig jaar een poging om bestuurder Lisa Cook te ontslaan. Zij bleef zitten en vocht haar ontslag aan. Door een andere bestuurder te benoemen zou Trump meer invloed krijgen op het rentebeleid van de centrale bank. Dat kan een grote impact hebben op de Amerikaanse economie. Het weer. Een verkoelende nacht met temperaturen tussen 12 en 15 graden en nauwelijks wind. Overdag zon en wolken en mogelijk wat regen bij 22 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. De Amerikaanse filmschrijver en regisseur Carl Lynch moet 2,5 jaar de gevangenis in voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen die bedoeld was voor een serie die nooit werd gemaakt. Volgens justitie gebruikte hij het geld voor onder meer cryptovaluta, luxe auto's en andere privéuitgaven als dure horloges en kleding. De regisseur bood zijn excuses aan en verwees naar zijn psychische problemen. Hij moet zich in september melden bij de gevangenis om zijn straf uit te zitten. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is iTurn Radio. The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Volgens analisten was Marokko het grootste deel van de wedstrijd in Monterrey de gevaarlijkste ploeg. Marokko moet het komende zaterdag opnemen tegen Canada. Nederland kan de koffers pakken. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zeggen het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens de autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Bij een bomaanslag in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt, van wie er 2 ernstig aan toe zijn. De explosie vond plaats in de lobby van een appartementencomplex. De autoriteiten gaan uit van een gerichte aanslag en zijn op zoek naar de verdachte die op de vlucht is geslagen. Hij zou een explosief hebben achtergelaten in een rugzak. Franse media melden dat een rijke Oekraïense zakenman mogelijk het doelwit was. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 en 60 en een kind van 13 jaar oud. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk zijn honderden supporters van Marokko de straat op gegaan om de winst te vieren op het Nederlands elftal. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's rijden toeterend rond. Nadat er met spullen werd gegooid en de openbare weg werd geblokkeerd, greep de mobiele eenheid in met een waterkanon. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in andere grote steden, zoals Amsterdam en Utrecht, werd op straat feest gevierd. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast, doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het aantal bevestigde ebola-gevallen in Congo is gestegen tot 1307. En er zijn volgens autoriteiten nu 377 mensen aan de ziekte overleden. De uitbraak wordt veroorzaakt door een variant waarvoor nog geen specifiek vaccin beschikbaar is. Ook in Oeganda zijn besmettingen gemeld, zo'n 20, waaronder 2 bevestigde sterfgevallen. Onlangs werd ook in Frankrijk ebola vastgesteld bij een arts die uit de Democratische Republiek Congo kwam. Hij had geen symptomen van het virus en is niet besmettelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking, but we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In het Mexicaanse Monterrey is het Nederlands elftal in de 16e finale uitgeschakeld door de ploeg van Marokko in de strijd om de wereldtitel voetbal. Na de reguliere tijd was de stand 1-1. De verlenging bracht geen beslissing, dus was er een strafschoppenserie nodig. Nederland miste 3 keer, Marokko 2 keer. Marokko moet het zaterdag opnemen tegen Canada. Ook Duitsland is na een penaltyreeks tegen Paraguay verrassend uitgeschakeld op het WK. Net als Nederland misten de Duitsers 3 penalties en Paraguay 2. In de Haagse Schilderswijk heeft de politie een waterkanon ingezet om een groep supporters van Marokko van een doorgaande weg te krijgen die ze hadden geblokkeerd. Na de winst op Nederland in het WK voetbal gingen honderden supporters van Marokko de straat op om feest te vieren. Er werd vuurwerk afgestoken, met vlaggen gezwaaid en auto's reden toeterend rond. Het is traditie dat overwinningen van Marokko gevierd worden in de Schilderswijk. Daarbij liep het geregeld uit de hand. Ook in Amsterdam en Utrecht werd op straat feest gevierd. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Werkende mantelzorgers raken steeds vaker overbelast doordat ze hun werk met zorg moeten combineren. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Vrije Universiteit. Vooral mensen die langdurig en intensief voeren naast de zorgen lopen vast. De onderzoekers willen een betere samenwerking tussen werkgevers, zorgorganisaties en overheid. Zo moet worden voorkomen dat mantelzorgers minder gaan werken of zelfs uitvallen. Er zijn nu zo'n 5,5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iHeartRadio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iHeartRadio.

bemoei mij erin, wie? Waarom altijd naar die deun en waarom naar de zee? Kom eens hier bij ons aan platteland, man, het is mirakelmooi. Niks ging gedoe met drukken volle strand, maar lekker in zitten in

0: geen slechte plan, dus vooruit, ik ga met je mee.
1: Nou, mijn jong, hoe ligt dat hier? Dit is pas echt de rust. Beter dan die dixotheek en dat gedoe daar aan de kust. Mijn vrouw die heeft wat stro gelegd voor in het varken.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal migranten dat naar Nederland is gekomen gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. De oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022. Justitie heeft de Rotterdamse rechtbank gevraagd om het platform Knaken, dat handelt in cryptomunten, failliet te verklaren. Volgens justitie zijn er aanwijzingen van ongeregeldheden bij Knaken en spreekt van een zeer zorgwekkende situatie bij de aanbieder van cryptodiensten. Knaken is sinds juni gestopt met activiteiten. Het bedrijf is ook gestopt met het uitbetalen van klanten. Volgens justitie heeft Knaken een klantenbestand van zo'n 30.000 mensen. Of die allemaal hun geld terugkrijgen is onduidelijk. In Den Haag en Rotterdam zijn arrestaties verricht bij de viering van de winst van Marokko op Nederland in het WK voetbal. Honderden supporters van Marokko gingen de straat op. Er werd vuurwerk afgestoken en auto's reden toeterend rond. In Den Haag werd een waterkanon ingezet nadat een openbare weg werd geblokkeerd. In Rotterdam waren er arrestaties omdat er langer werd doorgevierd dan was toegestaan. In Den Haag waren er 4 arrestaties voor het verstoren van de openbare orde en mishandeling. Door de jaren heen krijgen steeds meer mensen met kanker na 5 jaar een gunstige diagnose. 30 jaar geleden kreeg 51% na behandeling een positief bericht. Nu is dat 70%, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. De grootste vooruitgang is zichtbaar bij patiënten met kanker in stadium 3, het op 1 na minst gunstige stadium, aldus het kankercentrum. Bepaalde vormen van huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren kennen met meer dan 90% de hoogste 5-jaarsoverleving. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee, tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: en Kalimba de Luna.
1: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Julien Clerc met Helene. En we begonnen dit rijtje van drie met Bodiem en Kalimba door Luna. En zomerser kan het niet klinken volgens mij.
1: De Muziekfabriek.
0: Fijn dat je nog steeds luistert. We gaan terug naar de jaren 80.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Dat doen we met George Benson, Lady Lovely en One More Time. En straks komt hij voorbij. De Jukebox Classic. En de oude lullen plaat. Dat zijn twee ingrediënten die deel uitmaken van het programma De Muziekfabriek. Maar eerst is het genieten geblazen met George Benson.

0: Sister Radio.
1: Feels so damn good.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
3: Het nummer is oorspronkelijk geschreven in het Spaans door Maria Mendes Craven. Dit keer gaan we de uitvoering horen in het Engels, gedaan door Stanley Adams. Ze kreeg een Grammy Award ervoor.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
3: Dat kreeg ze in 1959 voor de Best Rhythm and Blues Performance. Ik heb het over Dinah Washington. Luister naar die klassieker. De Jukebox Classic. What a difference a day makes.
4: What a difference

0: Misschien heb je nog een leuke jukebox classic in je hoofd zitten. Laat het ons weten via www.ronvandersteen.nl. En ons andere adres is www.dondersteen.eu. En dan nog even de administratie. Dat is de liedjes met je doornemen.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: George Benson, Lady.

0: de volgende drie. We beginnen met Fischer Zwart. Hier is Solan.
1: De Muziekfabriek. Laat je door de muziek verrassen. Verrassen. De naam zegt al genoeg. De Muziekfabriek.

0: Misschien heb je, net als ik, in de jaren 80 flink staan te swingen op dit nummer van Nomad. I Wanna Give You Devotion. Daarvoor zat de Jazzpolitie met liefdesliedjes, nederpop van eigen bodem. En we begonnen dit rijtje van drie met Fischer Z en So Long. Vergeet niet te reageren op de Muziekfabriek. Dat kan via www.rondwaddersteen.nl. En krabbel dan ook eens wat in het gastenboek.
1: The radio station with more music.
2: This is iTunes Radio.

0: En je mag er trots op zijn hoor, als je Nathalie heet. Prachtige naam, Gilbert Brocco uit de oude doos. In de vorm van de oude lullenplaat. En Nathalie.
1: De Muziekfabriek.
0: Gelukkig is die in al die jaren van het dak afgekomen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Je kent hem wel van, hey, kom van dat dak af. Ja, ik heb het over Peter Koelewijn. Het volgende liedje dat heet Respect. En het komt van het album Een Gelukkig Man.

0: Heerlijke zomerse muziek voor op een terrasje, deze van Julio en Moralito.
1: Op volle kracht.
0: De Muziekfabriek. Vergeet niet wat grabbelen in het gastenboek. Dat kan via www.rondvandesteen.nl en anders via www.dondersteen.eu. We hadden Desiree uit 1995 met You Gotta Be. En daarvoor zat van het album een gelukkig man, Peter Koelewijn met Respect. Ik heb nog één liedje voor je te gaan. Dat is die van Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Ik dank je wederom voor het luisteren naar de Muziekfabriek. Ik zeg maar weer gegroet en adios. We'll

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Volgens NASA is op satellietbeelden te zien dat ruim 58.000 gebouwen in Venezuela na de aardbevingen van vorige week beschadigd of verwoest zijn. Er wordt door onderzoekers naar abrupte veranderingen aan het oppervlak gekeken, maar ze zeggen wel dat het om een schatting gaat. De parlementsvoorzitter van Venezuela, Rodríguez, sprak gisteren van 855 gebouwen. Er zijn zeker 1719 mensen omgekomen en duizenden mensen worden nog altijd vermist. Het RIVM meldt dat het percentage baby's en kleuters dat gevaccineerd is iets gedaald is in vergelijking met het jaar ervoor. Sinds september vorig jaar is zo'n driekwart van de baby's tegen het RS-virus gevaccineerd. Deze prik beschermt baby's tegen ernstige luchtwegklachten. Vorig jaar kregen ruim 500 mensen mazelen. Het ging vooral om kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond ligt opnieuw onder de 90%. Om een goede bescherming te bieden is 95% nodig. De Nederlandse Bank heeft bekendgemaakt dat het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames met 30% is toegenomen. Mensen zouden steeds vaker misleid worden om snel geld over te boeken. Dat soort transacties zijn moeilijk terug te draaien. Van de 27 miljoen dagelijkse transacties vorig jaar waren er ongeveer 1800 crimineel. Vorig jaar kwamen er 14.000 kennismigranten van buiten de EU naar Nederland, terwijl dat er in 2022 nog 26.000 waren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is ook het totaal aantal immigranten dat naar Nederland kwam gedaald. Het waren er vorig jaar 309.000, ongeveer 8.000 minder dan in 2024. Zowel de immigratie uit EU-landen als die van buiten de EU nam af, aldus het CBS. Tussen 2006 en 2022 steeg het aantal immigranten vrijwel continu. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Bij een zwakke tot matige westenwind ligt de temperatuur rond de 22 graden aan zee tot 29 graden plaatselijk in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTurn Radio.

0: toch wel lief dat hij toch nog eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hij, Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
0: Wees welkom, lieve.

de Beach Boys. Heerlijk toch, hè? Altijd weer een feest. Als er weer iets van de Beach Boys is geweest. Dan waren het niet echt de Beach Boys, het was Arrow. De medley was zo lekker in 1979. Terug op de radio. Zoals het hoort, al zoveel lekkere muzikale producties.

Piet. Goh, wat een tijd, toch? Toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral. Ze gaan de ruimte in. Luister.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Voice Records. Was het een Belgisch-Vlaams groepje? Ja. Mr. Alter is op de radio in de middel op de roadshow. En Starship 109.
1: Een fijne vanaf de keukengordijnen.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huisdier, zo'n vier voeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
1: Dit is de middel op de roadshow.

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?

was het een duur internationaal gesprek, toevallig by phone. Las Vegas Hilton. Een hele fijne van achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zeggen, in de jaren 70. Ja goed, het vertrekt naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. Legendarische platen. Af en toe een tik. In de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige...
2: Weer geen koffie?
1: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje.

enig eens muzikale held. 1978 alweer. De grote Billy Joel. En she's always a woman to me. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Het komt allemaal naar je toe.

Als je geen zin hebt om het suikerwerk in de supermarkt te kopen, dat kan gewezen. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen ze

handstukken echt. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Amsterdam 1, Amsterdam 2. Dus trouwens, de titels van het Amsterdam 1, dat waren de dames Kleeman, oftewel Loïse Aline, terug op den zender. Gewoon omdat het zo lekker is. Ik heb een plaatje gevonden, het gaat

Heerlijk. Night Shift. Dat waren zij dan, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren. En zometeen.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Vanmorgen heeft de politie in Den Haag 13 personen opgepakt na ongeregeldheden in de stad. In de Haagse Schilderswijk werd de WK-overwinning van Marokko op Nederland massaal gevierd. Maar na een tijdje sloeg de sfeer om. Er werd onder andere zwaar vuurwerk afgestoken en de politie moest het ontgelden. De ME en een waterkanon kwamen eraan te pas. 4 van de 13 personen zijn gearresteerd voor openlijke geweldpleging. Bij een vermoedelijke bomaanslag gisteravond in Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de Franse tv-zender BFM TV gaat het om een rijke Oekraïense oligarch en zijn vrouw. Zij zouden zwaar gewond zijn. Een 13-jarige tiener, waarschijnlijk familie van het echtpaar, is lichtgewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien dat een man rond 9 uur een rugzak bij een gebouw achterlaat. Even later komt een groepje mensen aangelopen en is een harde knal te horen. De verdachte is nog altijd voortvluchtig. Door een brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden de komende dagen geen internationale treinen van en naar Londen. De herstelwerkzaamheden zullen waarschijnlijk op 3 juli klaar zijn. Ook is er een vertraging ontstaan op het traject richting Brussel en Parijs. Eurostar heeft hier ook last van. Treinen van en naar het Verenigd Koninkrijk rijden tot Brussel. Treinen tussen Nederland, Brussel en Parijs worden via Utrecht omgeleid en volgens Eurostar levert dit een uur vertraging op. Ruim 1 miljoen ongedocumenteerde migranten hebben in Spanje via een speciale regeling een verblijfstatus aangevraagd. Dit heeft premier Pedro Sánchez bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd de regeling aangekondigd en de Spaanse regering verwachtte toen dat ongeveer 500.000 mensen de aanvraag zouden indienen. De afgelopen jaren zijn in Spanje veel migranten aan het werk gegaan in sectoren waar grote personeelstekorten waren ontstaan. Denk daarbij aan de ouderenzorg en horeca. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTurn Radio.
11: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
12: Dit is de lunch.

het is alweer dinsdagmiddag natuurlijk. Hey, van harte welkom. Ik ben blij dat u ook weer bij bent natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk, zoals gewoonlijk. Ja, inderdaad, het wordt een gewoonte, hè. De lunchbreak club tussen 12 en 1, want dan eet iedereen. En we begonnen met Cloud en dit allemaal met hun Save Me. Ja, maar ook wel eens natuurlijk, hè, inderdaad wel. Een dikke knuffel voor jullie allemaal dat jullie aan het luisteren zijn natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Bedankt aan onze collega's hiervoor natuurlijk voor de nodige muziekjes en de koffietjes en de koekjes en dergelijke meer. En hier is Lena Lovic en dit allemaal met haar Lucky Number.

Nou, als je zo eventjes op de groep van de plaat kreeg, wel een hele hekke dame natuurlijk. Hè. Maar hè, ze maakte mooie muziek. Lena Lovitch en dit allemaal met haar Lucky Number. Ja, als je plaat. Misschien heb je wel meegedaan met de lotto voor deze week natuurlijk. Hè. Misschien heb je wel het winnende loodje. Je weet maar nooit natuurlijk. Hier is Roxy Music. En dan gaan we natuurlijk een dansje doen als we gewonnen hebben. Ja, inderdaad wel. Hier zijn ze met Dance and Hide Away.

Inderdaad, Brian Ferry natuurlijk. En dit allemaal met zijn lekkere nummer Dance Away. Ja, inderdaad wel. En deze? Wel, deze kennen we natuurlijk ook. Hier is Fleetwood Mac. En hier zijn ze met Tusk.

0: Als je een winnaar bent, wel, dan ben je natuurlijk een winnaar. Hè? Inderdaad wel, de police. En dit allemaal met onze Sting natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. En dat allemaal hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Een onvergetelijke song in de lunchbreak. Wel, daarvoor moet je natuurlijk heel wat op je palmares hebben. Hier is BZN en Rocking the Trolls.

En lekker noemden ze een band zonder naam inderdaad, hè. Maar hij had al een zangeres zonder naam, dus ze moesten ze een klein beetje aanpassen. BZN. En dit allemaal met hun Rocking Through the Trolls. Ja, als je tussen de trollen zit, dan is het niet zo mooi natuurlijk, nee. Dinsdagmiddag, ja, morgen zijn we alweer woensdag natuurlijk. We zijn al een klein beetje aan het denken op morgen. Of morgen zijn ja, de kindjes terug thuis natuurlijk. Inderdaad wel. En hier is Duncan Brown en The Wild Place.

hits waarmee je eten lekker kunt verteren natuurlijk. Die hoor je hier allemaal voorbij komen. En ook je jeugd, een klein beetje misschien wel. Hè, met deze van Duncan Brown. En dit al met zijn Wild Old Places. Ja, er is meer of minder wilde plaats in de stad natuurlijk. Hè. Je kunt ze allemaal wel opnoemen, denk ik, op één lekkere hand. Hier is Suzy Quattro. And She's In Love With You. Straks het heetste nieuws van toen en over wat gaat het. Ik heb er geen idee van. We zullen straks wel zien natuurlijk.

sexy. Dank u wel daarvoor. Heel bijzonder goedemiddag. Het lunchbreak breaking news van toen. We gaan terug naar 1987. Op het dak van een winkel in de binnenstad van Los Angeles treedt in 1987 U2 op. Het is een videoshoot voor hun hit Where the Streets Have No Name. Het brengt duizenden mensen op de been en veroorzaakt een verkeersinfarct. De politie maakt er een einde aan dit optreden. Hier is U2 en Where the Streets Have No Name.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-tip van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Mark, welkom bij deel 2 van de Lunchbreak natuurlijk. Hè. Onze hit-appen voor deze week is Suzanne en Freek. Ja. We zijn al met hun halverwege. Ergens in de midden komen we elkaar wel weer tegen. Ja. Ik hoop hier de lekkere stoel nog warm tot het is van 1 uur. En dat allemaal met de lekkere nummers die jij misschien wel goed vindt. En als je ze niet goed vindt of is iets anders, wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hè. Je bent altijd van harte welkom via de gekende kanalen. Hier is Paul Jong en Come Back and Stay For Good This Time.

0: allemaal met zijn Bailando, de Spaanse versie, heb je mogen horen. Ja, we waren zo eventjes hier aan het discussiëren. Wanneer gaan we onze zomerjingles boven, ja. Binnenkort wel, hè? Ja, inderdaad wel. Laat ons hopen dat het een hele lange, hete zomer wordt. Als het aan Enrique Iglesias ligt, zal het niet mankeren, denk ik.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week is nog steeds Bruno Mars. Samen nu met Lady Gaga en Die With A Smile.

0: Tears.
1: Inderdaad, een heel mooi duo als je mij vraagt. Lady Gaga en Bruno Mars. Bruno Mars, heel de week. Onze artiest van de week natuurlijk tot en met vrijdag. En ja, deze dinsdag was er natuurlijk Die With A Smile. Hier is de Nederlandse Goldband natuurlijk en hier zijn ze met Stiekem.

0: we kregen hier juist een berichtje binnen van Karel. Karel vraagt, gaan jullie ook met verlof deze zomer? Nee, wij gaan niet met verlof deze zomer. Wij blijven gewoon hier lekker op post natuurlijk op jouw fantastische radiostation. We blijven de lunchbreak heel de zomer door brengen naar jou. En dat allemaal hier tussen 12 en 1 natuurlijk, want dan eet iedereen.
1: Niemand die komt het te weten.
0: Muziek van Goldband en dit allemaal met hun, met hun dingetje.
2: De toetjesplaat van de dag.
0: Ook tijd voor onze toetjesplaat van de dag. Hier is George Ezra en hier is hij met Barcelona. Wat mij betreft graag tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen hakken we de week weer in 2 stukjes.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De veiligheidsregio meldt dat bij een bedrijf in het Overijsselse Genemuiden een gevaarlijke stof is vrijgekomen en dat daardoor 11 mensen gewond zijn geraakt. In het pand stond een heftruck geparkeerd waarvan de accu was drooggekookt. Toen medewerkers last van gezondheidsklachten kregen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Personeelsleden en een brandweerman worden in het ziekenhuis onderzocht en behandeld. De verdediging van Estland en Letland is officieel overgenomen door het Nederlands-Duitse hoofdkwartier. Volgens defensieminister Jesselkus zal Nederland het Estse en Letse grondgebied beschermen alsof het om het eigen grondgebied gaat. De thuisbasis van het eerste Duitse Nederlandse legerkorps is in het Duitse Münster. Tientallen militairen worden in Letland of Estland gelegerd. Eerder vielen de landen onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst meldt dat het aantal extremisten in Duitsland toeneemt. Dit zou met het groeiende ledenaantal van de radicaalrechtse partij AfD te maken hebben. Geschat wordt dat vorig jaar een kleine 59.000 personen tot de categorie potentiële rechtsextremisten behoorden. Ruim 8.000 meer dan het jaar ervoor. Maar ook het aantal extreem linkse extremisten steeg. Vorig jaar telde Duitsland 42.000 linksextremisten. Het jaar ervoor waren dat er 4.000 minder. De grootste luchtvaartmaatschappij van Scandinavië, SAS, heeft bij de Europese vliegtuigbouwer Airbus 40 nieuwe toestellen van de types A330-300 en A330-900neo besteld. Volgens SAS investeerde het nog niet eerder zoveel geld in de vloot. Het zou gaan om zo'n ruim 10 miljard dollar. SAS wil de lange afstandsvluchten uitbreiden. De nieuwe toestellen hebben 2 gangpaden. Op dit moment telt de SAS-vloot 138 toestellen en vliegt het naar ruim 130 bestemmingen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

The only station you need. This is our turn.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De komende 7 jaar gaat luchthaven Schiphol met 3 grondafhandelaren in zee. Eerst had Schiphol 6 bedrijven die onder andere voor het laden en lossen van bagage zorgen. KLM, Figo en Denata gaan de taken met z'n 3 vervullen. Het ministerie van Infrastructuur besloot eerder dat het aantal grondafhandelaren gehalveerd moest worden. De werknemers van Avia Partners, Swissport en Menzies moeten een aanbod van de 3 overgebleven bedrijven krijgen. En volgens vakbond FNV is de halvering van het aantal grondafhandelaren op Schiphol een historische stap. De luchthaven kiest voor minder concurrentie tussen bagage- en passagiersafhandelaren en dat leidt tot meer rust op de werkvloer en minder werkdruk. FNV meldt dat 6 afhandelingsbedrijven elkaar jarenlang de tent uitvochten en dat het personeel daaronder te lijden had. Weer Online meldt dat met een gemiddelde van 19,2 graden de junimaand dit jaar de op 1 na warmste ooit gemeten is geworden. Juni 2023 was met 19,4 graden net iets warmer. Juni dit jaar begon vrij koel, maar in de tweede helft werd het zomers. Niet eerder was het aan het einde van de junimaand zo warm met een gemiddelde temperatuur van 23 graden in de beeld. 26 juni was met 36,8 graden op de thermometer de warmste junidag ooit gemeten. Afgelopen maand werden er in totaal 12 hittegolfdagen geteld. Het record uit 1936 en 1976 met 8 dagen werd daarmee ruimschoots verbroken. Voor de allereerste keer hebben de streamingdiensten zoals bijvoorbeeld Netflix, Prime en HBO Max in Nederland meer geld opgeleverd dan tv-abonnementen. Volgens marktonderzoeker Telecom Paper kwam dat in het eerste kwartaal van dit jaar vooral omdat Netflix de prijzen had verhoogd. De omzet van de streamingdiensten nam in vergelijking met een jaar terug met 10% toe naar 301 miljoen euro. De basis tv-pakketten daalden 3,5% tot 291 miljoen euro. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: Nu op iTurn Radio.
4: Made in Holland.

Voorheen de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de begroting van ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerdsma. Hij moest een akkoord met PRO sluiten om zijn financiële plan door de Eerste Kamer te krijgen. Sjoerdsma maakte niet alleen een deal met PRO, maar ook afspraken tussen D66 en VVD. In ruil daarvoor beloofde D66 het wetsvoorstel te steunen om verheerlijking van terrorisme strafbaar te maken. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland heeft het Openbaar Ministerie 8 weken gevangenis horen eisen voor het veroorzaken van een dodelijke aanrijding in 2020 in Zuiderwoude. Daarbij kwam de 14-jarige Tamar uit Marken om het leven. Volgens het OM heeft T. tijdens de rit onvoldoende op de weg gelet. Hij was met de navigatie op zijn telefoon bezig. T. reed na het ongeluk door zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De verdachte had eerder verklaard dat hij dacht over een dier te zijn gereden. Buitenlandse media hebben zich kritisch uitgelaten over de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Onder andere het Duitse Bild kopte: "Oh nee, Oranje, ook Nederland is uitgeschakeld na een nieuw penalty-drama." De Duitse Mannschaft kon ook vertrekken na verlies van Paraguay. Het Belgische Sportza kopte: "Weer gaat het fout vanaf de stip. Nederland en penalties. Het blijft een moeilijk huwelijk." Volgens het Amerikaanse ESPN zou voetballegende Johan Cruijff misschien een traan hebben gelaten bij het zien van dit team. En de Italiaanse media vonden dat Oranje onderdanig en laf speelde. In Zuid-Afrika zijn duizenden mensen op de been om te protesteren tegen migranten. Uit voorzorg is een grote politiemacht ingezet. De demonstranten willen dat ongedocumenteerde migranten het land verlaten. Zij hebben vandaag als deadline gesteld en dat veroorzaakt veel onrust. Sommige buitenlanders hebben het land verlaten of verschijnen niet op hun werk. Ook zouden migranten uit hun woonruimte gezet worden, omdat huisbazen bang zijn voor geweld tegen hun panden. Het weer: overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: jouw dinsdag. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. Een 26-jarige man uit Amerongen moet 2 jaar de cel in voor het in brand steken van een politieauto. Dat gebeurde vorig jaar september op het Haagse Malieveld. 8 maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De man werd veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Het Openbaar Ministerie heeft 1700 uur aan beeldmateriaal bekeken waarop de acties van de man te zien waren. De rechter heeft tot dusver 35 mensen voor betrokkenheid bij deze rellen veroordeeld. De rechter heeft 2 mannen vrijgesproken van de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was destijds politieagent en is zijn baan kwijtgeraakt. De rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat het meisje in een bijzonder kwetsbare positie verkeerde. Het OM eiste eerder 4 jaar gevangenisstraf omdat het meisje onder invloed van alcohol 80 minuten lang misbruikt zou zijn. De 45-jarige agent Walco B. en de 48-jarige Wouter van A. werden een paar dagen later gearresteerd. Er zou volgens hen van dwang geen sprake zijn geweest en ook wisten ze niet dat het meisje 17 was. In Qatar zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen. Zij zullen met bemiddelaars uit Qatar praten over de onderhandelingen met Iran. Volgens een woordvoerder zullen Witkoff en Kushner niet 1-op-1 met Iraanse afgevaardigden spreken. Eerder deze maand sloten de 2 landen een tijdelijk akkoord om de oorlog te beëindigen. De gesprekken gaan nu over een akkoord die een einde moet maken aan de strijd tussen beide landen. Het weer, overwegend droog en een mix van wolken en zon. Bij weinig wind is het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. Per direct gaat Defensie op een andere manier oefenen als er groot risico op natuurbranden bestaat. Er was al een protocol in het leven geroepen, maar na een evaluatie van de natuurbranden in april en mei vindt Defensie dat niet meer afdoende. Zo mag de springput op Schietkamp Het Harde bij gevaar op natuurbrand alleen gebruikt worden als de brandweer in de buurt is. De terreinopzichter krijgt bevoegdheid om oefeningen stil te leggen of uit te stellen en er moet brandbestrijding binnen 25 meter in de buurt zijn bij het gebruik van bepaalde munitie. In Frankrijk lag het aantal sterfgevallen tijdens de hitte van vorige week fors hoger dan normaal. Er kwamen vooral veel 65-plussers thuis te overlijden. Dat gebeurde veelal in de regio's waar code rood van kracht was. Volgens de Franse Gezondheidsdienst was er tijdens de hittegolf een oversterfte van ruim 1000 mensen. Er stierven niet alleen 65-plussers, maar ook verschillende jongere kinderen die in bloedhete auto's zaten. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het grotendeels droog. In de nacht daalt het kwik naar een graad of 13. Morgen zon en wat stapelwolken. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog drie anderen aangehouden, twee in België en één in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldt dat jihadisten Nederland nog altijd als doelwit zien. De dreiging komt uit de hoek van groepen of personen die banden met Iran hebben. Volgens de veiligheidsdiensten zijn er de afgelopen tijd aanslagen voorkomen. In AZC's in Vlissingen en Dronten zijn verdachten opgepakt. Het dreigingsniveau blijft op 4 op de schaal van 5 staan, omdat de kans op een terroristische aanslag nog altijd aanwezig is. De afgelopen 2 weken hebben NS-treinreizigers met het tijdelijke Nederland-Dalvrij treinabonnement ruim 9 miljoen kilometer afgelegd. Voor €49 per maand kunnen reizigers onbeperkt in de daluren reizen. Het gaat hier om een proef die tot eind augustus loopt en voor een gedeelte door het ministerie van Infrastructuur betaald wordt. 175.000 mensen hebben al zo'n zomerabonnement gekocht. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Een poging van de Amerikaanse president Trump om het geboorterecht te beperken is geblokkeerd door het Hoge Rechtshof. Trump wil dat kinderen die in Amerika geboren zijn niet meer automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgen als hun ouders tijdelijk in het land zijn om bijvoorbeeld te werken of migranten zijn zonder de juiste papieren. Het plan van de president was eerder door een lagere rechtbank ook verworpen. Op de uitspraak van het Hoge Rechtshof heeft hij nog niet gereageerd. Tegen de 26-jarige Christian W. is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor het doodsteken van de 23-jarige Lisanne op 23 juni 2024 in Hoogkeppel. Volgens de officier van justitie had het slachtoffer geen schijn van kans. De twee kenden elkaar al jaren en W. logeerde bij haar toen hij de ochtend voor haar dood bekende verliefd op haar te zijn, maar dat was niet wederzijds. Of dit het motief voor haar dood was, is niet duidelijk geworden. Wel heeft de verdachte bekend haar vermoord te hebben. Het kabinet maakt het tussentijdse proefexamen bij rijopleidingen verplicht. Minister Karremans van Infrastructuur wil met onder andere deze maatregel de kwaliteit van rijlessen en instructeurs verbeteren. Ook wil hij dat het makkelijker wordt om rijscholen aan te pakken die lange tijd slecht presteren en rijscholen die het goed doen voordelen geven. Nu slaagt minder dan de helft voor het praktijkexamen en jaarlijks worden een paar duizend examens voortijdig afgebroken. En bij een kwart van de rijscholen ligt het slagingspercentage onder de 40%. Een 44-jarige man en zijn 22-jarige zoon zijn opgepakt op verdenking van drugshandel en witwassen. De vader werd gearresteerd in Spanje, zijn zoon in ons land. De man had een aantal woningen in Spanje die op naam van zijn zoon stonden. Ze leidden een luxe leven terwijl er geen officiële inkomsten waren. Er zijn nog 3 anderen aangehouden, 2 in België en 1 in Roermond. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 auto's, cashgeld en 1,5 kilo goud gevonden. En op 4 panden in Spanje met een totale waarde van 5 miljoen euro is beslag gelegd. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
1: iTurn Radio.
0: Now. Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
3: Get ready.
1: iTurn Radio.
4: Goedenavond. En welkom bij de muzikale tijdmachine. Deze dinsdag van 30 juni 2026. De laatste dinsdag van de maand. Dus in het eerste uur muziek uit de stroming soul,

0: uur heb ik de muziek uit de muziekstroming Blues. En de titel van dat programma is In the Key of Blues. Dus we beginnen lekker in de soulmuziek voor je. Ik start lekker in de jaren 60. Hier is als eerste Smokey Robinson and the Miracles. Met het nummer Mickey's Monkey uit 1963. Ik zeg nogmaals van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.
1: Two.

9 minuten over de klok van 7. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Je hoorde Diana Ross en de Supremes en het nummer Baby Love. Kwam uit in 1964. Stappen de jaren 70 binnen. Je hoort het nummer California Soul. En je hoort het van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dat is uit 1970, niet origineel van hun. Ashford en Simpson, zij schreven het. En The Messengers, een Amerikaanse rockband die actief was in de jaren 60 en 70 in Winona in Minnesota. Die brachten het als eerste uit op een sublabel trouwens van Motown Records met de naam Rare Earth Records. Maar ja, dit komt direct van de Motown.

Last Night to the Pips met het nummer If I Were Your Woman. En dit kwam uit in 1971. Komt van een zevende studioalbum met dezelfde titel, jawel, maar kwam maar ook uit op single. Is opgenomen in Hitsville, USA in Detroit op het label Soul Records. En dat is een sublabel van Motown Records. Jaren 70 gehad? Mooi. We stappen de 80's binnen voor je. Hier is Aretha Franklin met het nummer I Wish It Would Rain. En dit vind je trouwens op het album Get It Right. Haar 29ste studioalbum kwam 12 juli 1983 uit. Geproduceerd door Luther Vandross. En het nummer I Wish It Would Rain, geschreven door Norman Whitfield Barrett Strong en Roger Penzabine. En is origineel van, precies, The Temptations.

is 7:55 bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdagavond van 30 juni 2026. Niet de reguliere aflevering. We hebben een uurtje soul en een uurtje blues voor je klaarstaan. Je hoorde de Dramatics met het nummer Come and Stay. En dit kwam uit 1989. En de Dramatics is een band gevormd in 1962. En bracht hun muziek uit op het album, op het label Volt. En dat is een sublabel van Stax Records. De 90s, we stappen ze binnen met die Atlantic Star met dubbel R, jawel. Met het nummer Crazy Love Crazy, The Other Way Around, precies. En dit is trouwens ook de titel van het 9e studioalbum van deze R&B en soul band uit White Plains in New York. De band begon in 1963.

You're the Toni Braxton met het nummer There's No Me Without You. Komt van haar tweede studioalbum met de titel Secrets. En dat kwam 18 juni 1996 uit. Stappen de Zero's binnen. En dat doen we met India Ari Simpson met het nummer Strength, Courage and Wisdom. Ze schreef het nummer samen met Mark Batson. En kwam op haar debuutalbum, studio solo album, met de titel Acoustic Soul. En dat kwam uit 27 maart 2001 op inderdaad Motown Records.

muzikale tijdmachine. Presentatie Bart van der Heuvel.

nummer How Sweet It Is To Be Loved By You, origineel natuurlijk van Marvin Gaye. En dit kwam uit trouwens de versie van Michael McDonald 2003. Komt van Michael's zesde studioalbum met de titel Motown. Kwam uit op het label Universal Records, want Motown Records was daar inmiddels aan verkocht. Ik heb nog 14 minuten op de klok staan voordat het 8 uur is. Dus dan gaan we daarna een uurtje blues voor je starten. Maar eerst doen we even de band van de maand. Nanda Maas heeft deze maand juni gekozen voor de Golden Earring. Je hoort het nummer Going to the Run. En dit komt van het album Bloody Buccaneers. En dat komt in mei 1991 uit.

individueel trut van iTunes Radio. Deze week hoorde je Cameo met Back and Forth. Komt van hun 13e studioalbum met de titel Word Up. En dat kwam 9 september 1986 uit. Back and Forth, de derde single van dit album. Hier gaat het om. Back and Forth ging niet de top 40 in. Het kwam zelfs niet in de tipparade. Nu tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel deze week Hold On. En de keuze ging tussen En Vogue en Alabama Shakes. Totaal 42 van u brachten een stem uit. Er gingen er 18 naar En Vogue. Alabama Shakes 17 voor beide 2 stemmen. En voor geen van beide 5 stemmen. Dat betekent dus En Vogue, totaal 20 stemmen, is de keuzeplaat van deze week.

en Alabama Shakes met Hold On uit 2012. Die hoor je aankomende vrijdag bij de start van The Weeknd Starts Here. Welkom in de tweede uur van de muzikale tijdmachine. Inmiddels 3 minuten over de klok van 8. Ik ben bij je tot de klok van 9. Uurtje blues, vandaar dat dit uurtje heet In the Key of Blues. We starten met het nummer Sunny. Is origineel van Bobby Hub. En hij bracht het uit in juni 1966. Schreef het ook zelf. Maar voor de cover gaan we naar maart 1968. Naar het album Long Time Coming. Het debuutalbum van de blues rockband uit Chicago. Met Mike Bloomfield, Barry Goldberg, Buddy Miles, Nick Grave Knight. Yes, jawel. En Harvey Brooks. En samen heten ze The Electric Flag.

uur de Paul Butterfield Blues Band met Born in Chicago uit 1965. En je hoorde hem voor de tweede maal. Ik heb het over Mike Bloomfield. Want hij was van 1964 tot 1968 lid van de Paul Butterfield Blues Band. Stappen de jaren 70 in en dat doen we met Blues Image. Met het nummer Ride Captain Ride uit 1970.

1974. Hoorde je Luther Allison met het nummer Rock Me Baby. Dit nummer staat te boek als het meest gecoverde bluesnummer aller tijden. We stappen de jaren 80 binnen en dat doen we met de heer Stevie Ray Vaughan. Je hoort het nummer Ain't Gonna Give Up on Love. En dit vind je op het derde studioalbum van hem met de titel Soul to Soul. En dat kwam 30 september 1985 uit.

13e album van de heer Elvin Bishop hoorde je, met de titel trouwens Big Fun, hoorde je het nummer Oklahoma Country Girl. Nu, we stappen de jaren 90 binnen om precies te zijn. We gaan naar het jaar 1998 voor het nummer Standing in Your Way. Hier is James Armstrong.

Je hoorde uit 1997 Johnny Bassett met het nummer If the Shoe is on the Other Foot. We gaan met James Cotton naar het jaar 2000. Hier is het nummer Boots Kicking Boogie.

Door het nummer Big Leg Woman uit 2003 van Cody Stark. Ik kijk naar de klok, daar staan nog 12 minuten op. Deze past er mooi tussen. We gaan even naar 1969. Hier is Jimi Hendrix en twee leden van de Band of Gypsies daarbij met Bleeding Heart.

met Jimi Hendrix, Buddy Miles en Billy Cox. Buddy Miles die we al hoorden met die Electric Flag eerder op de avond. Zijn we weer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdmachine op deze laatste dinsdag van de maand. 1 uur soul en daarna 1 uur blues. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Aankomende dinsdagavond weer gewoon een huis, tuin en keuken muzikale tijdreis voor je. Hij staat hier voor je klaar. Er staat nog 1 nummer voor je in de player. Het is een live nummer. Deze week van The Doors en draagt de titel Little Red Rooster. Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Graag weer tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Tot dan zeg ik, joep doei.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag vorig jaar is een 26-jarige man veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. Deze straf is volgens het OM de hoogst opgelegde straf voor die rellen. De verdachte uit Amerongen is met anderen ook verantwoordelijk voor de schade en daar moeten ze voor betalen. Bij de strafeis zei de officier van justitie dat er 1700 uur beeldmateriaal is waarop de man tijdens de rellen te zien is. Het duurt zeker nog tot zaterdagmiddag 3 uur voor er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland na een brand in een kabelgoot. ProRail meldde eerder dat de treinen donderdagavond weer konden gaan rijden, maar komt daarop terug. Het inventariseren en herstellen van de honderden kabels duurt langer en wordt door verschillende aannemers gedaan. Ook moeten de sporen ontroest worden omdat ze nu niet gebruikt worden. Bij tankstations in Duitsland staan lange rijen omdat de brandstofkorting om 12 uur vannacht afloopt. Sinds mei heeft de regering de accijns op benzine en diesel met 17 cent per liter verlaagd vanwege de hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Gemiddeld kost een liter E10 in Duitsland nu nog 1,82 euro, maar die prijs is vanaf 12 uur een stuk hoger. In Nederland kost een liter gemiddeld 2,18 euro. De accijnsverlaging heeft de Duitse regering zo'n 1,6 miljard euro gekost. En dan nog het weer. Het klaart vanavond op vanuit het westen en er staat weinig wind. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
0: Activiteit met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Fun met Color My Love was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwhuis. Tim in de avond, hij draaide hem dus iets voor tienen. En je weet het, zijn laatste plaat is altijd mijn eerste plaat op deze dinsdag, het begin van je weekend. En we moeten er wat mee doen, hè, met die plaat. Iets

einde. Zover is het nog lang niet. We zijn maar net begonnen. Ja, de kop is eraf, hè. Het is echt zover. Het begin van je weekend. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. Nou ja, die zal wel weer naar de keuken zijn voor een bruin bammetje pindakaas. Zonder boter. Het bekende recept, hè. Ja. Net gehoord namelijk de muzikale tijdmachine. Nou, kom ook in de chat. Daar zitten Anita, Jan, Moon. Marjan zo nu en dan, want die komt af en toe eens. Die flippert een beetje. René, Wimpy komt binnen. Wimpy de Kongman. En ik ben er ook.

0: zoals een Rick Astley ook staan. Dus oh, en Irene Cara met Fame. Maar ja, ook wel goede plaat hoor. Duran Duran bijvoorbeeld. Orchestra van Hoeven ze in de Dark zie ik staan. Grandmaster Flash. Ach, alle kanten gaan we op, zoals ook een Michael Jackson.
1: iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort.

1983 voor Michael Jackson met Beat It. Een andere nummer 1, het is natuurlijk van Prince, Purple Rain uit 1984, stond 15 weken in de top 40. En zometeen een U2 met New Year's Day. En die komt dan weer uit 1983. Zo zitten we een beetje in 84, 83 tot nu toe. I never meant

Discobol gespot in de chatroom. Dat betekent de Donna Summer. En ook Anita gaat er nog eentje in gooien zometeen. Dat weet ik. Dat voorgevoel heb ik zo. Dit is

Astray Lee, Take Me To Your Heart. Uit, 88 dus. Tot 7 weken in de top 40 met 13 als hoogste notering. Ja, het is wel even geleden hoor. 1978, mensen met de darts. The Boy From New York City.

0: bij zijn wat jij hoort.
1: Dat was Elvis Presley voor Mike David from Moon with Dutch Kisses. And this is Creedence Clearwater Revival, Long as I Can See the Light.

0: Die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Ja, het stond zo in de chat, hè. Jan die zegt, oh, middernacht. Krijg je druk, werk natuurlijk terug. En Menno vraagt aan, een plaat van ABBA. Iets met een egel. Een egel? Oh nee, eagle. Dat is de adelaar. Beter bekend als pretpaal momenteel in de chat trouwens.

Ik zie een discobal. Kloppen, die heb ik er zelf ingegooid. Speciaal omdat Anita een plaat aanvraagt voor Wimpy. Voor een speciale man zit ze erbij. Met kusjes. En ze vraagt deze aan. Donna Summer met MacArthur Park.

ten gehoor gekomen dat mensen deze avond gebruiken om te bellen met een telefoon of iets. Of aan een deur te staan of zo, weet ik veel wat. Er zijn meerdere mensen betrapt deze avond. En ja, daar vind ik wat van. Hè. Dat moet gewoon niet. Dinsdagavond is teamietijd. Betekent luisteren en gezellig hebben in de chat. En ik ontmoedig dan ook het gebruik van mobiele telefoontjes om te bellen. Wel om te luisteren. Maar dan niet naar anderen, maar naar iTunes. Ja. Nee, geintje. Geintje. Als jij lekker wilt bellen. Moet je lekker doen. Ja, het is allemaal begonnen met Marianne, hè. Die heeft de trend gezet deze dag om te bellen. Maar ja, je bent allemaal vrij om te doen wat je wil. Zoals ook deze plaat vertelt.

Dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als ik tweemaal met mijn fiets bel, bel, dan wacht ik voor de deur. Dan ren je naar het venster toe en kijk je door de ruit. Je

0: aan. Want doet zij niet gauw open, geeft hij haar te verstaan. Als ik twee maal met mijn fiets bel,
1: dan weet je het wel, dan weet je
2: het. Nou, dan weet je het wel, hè.
0: Als ik twee maal met mijn fiets bel, dan hang ik voor
2: Max van Praag met...

vraagt of hij even een 90's klappertje mag aanvragen zo vlak voor het nieuws. En ja, dat mag. Welk nieuws? We hebben Two Brothers on the Fourth Floor met Dreams. Gezellig met Desiree.

Ja, dan had die Kong wel gekund. Beetje cherry lady, zegt Wimpy. Ja, dat klopt. Maar de beste is natuurlijk You're the Only One I'm Living For van Menno und Timo. En dat is deze. Deze kan je allemaal meezingen ook, hè?

Luister naar Glennet met In A Lifetime. Met Sting erbij natuurlijk. Voor Wimpy is deze plaat aangevraagd door Anita. Zometeen ook die heerlijke Circles in the Sand aangevraagd door Moon.

0: heel verhaal, joh.
1: Echt waar.
0: Ja, stuur maar even naar me toe. Ja, en de groetjes aan iedereen. Dat zal ik gelijk even doen, dus. Een heel verhaal. Even kijken, hoor. Ik heb het hier, ja. Hoe kom je eraan dan? Zomaar gekregen. Oké. Okay. Even kijken, hoor. Ja, kan ik dat zo voorlezen? Ik denk het wel, hè. Nou, Paula, hartstikke mooi. Weet je van wie het is dan? Niet. Oh. Ik ga het voorlezen. Monique, ik moet glimlachen als ik me jouw mama Paula voorstel. Lekker op haar zachte wolkje. Koptelefoon op, luisterend naar iTunes Radio op kanaaltje 13. Met een warme glimlach, terwijl ze denkt... Kijk mijn meisje eens genieten. Ga vooral zo door. Ik wens je toe dat elke keer, als je een mooi nummer hoort... je even aan haar kunt denken. Niet omdat ze vergeten mag worden, maar juist omdat herinneringen zo'n bijzondere manier hebben om dichtbij te blijven. Voor jou en voor Paula, liefde verdwijnt niet. Ze verandert alleen van adres. Veel liefs, Monique. Is dat even mooi? Het is leuk, joh, Paula. Ja, prachtig. Ja, kanaaltje deed hij toch wel? Ja, oké. Okay. Jij hebt een verzoek, hè? Ja, dat wist ik al. Kate Bush, ja, ik gooi hem er gelijk in voor je.

0: 102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Menno moet nog even de groetjes doen aan Paarse Gerrit.

meevraagt, is er nog een CCR de aanbieding met Up Around the Band. Jawel, hier is die Creedence Clearwater Revival. Voor de tweede keer deze avond. Maar dan met een andere nummer natuurlijk. Hè. Zometeen Jeff Wayne. Met Eve of the War. There's a

Ja, er worden goede vragen gesteld in de chat. Marianne zegt, wat is eigenlijk de langste plaat die er bestaat? Het kan van alles zijn, hè. Misschien is het wel een bakplaat. Aangevraagd door René is de volgende, speciaal voor Moon. Het is Snap, Rhythm is a Dancer.

0: Dat is gewoon een lekker idee van Menno. More and More, Captain Hollywood Project. En dan zegt Jan, die zegt ook weer wat hoor. Die zegt iets van feels like... Hoe zegt er eigenlijk? Feels like ecstasy. Oh, dat is pretpaal.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: Beter zo, Jan. Feels like ecstasy.
2: Vibratio.
0: Dat moet deze plaat wel zijn. Any questions met Living on a Fantasy. Hey, zometeen tijd voor de parelplaat van deze week.
2: Emotion.
0: En ook die is lekker, man. Oh.

0: Nee toch?
1: Dit is de parelplaat van deze week.
0: Het werd uitgebracht als de derde single van het album Word Up. En dit werd opnieuw een mooie hit voor Camillo in de Amerikaanse soullijsten. De single werd een 12e top 10 soulhit en haalde bovendien nummer 50 in de Billboard Hot 100, waarmee de funkband voor de vierde keer in die lijst stond. In Nederland bleef een notering in de tipparade boven de top 40 helaas uit voor Camillo met Back and Forth uit 1987.

minuten uit de klok. Hangt hij er nog? Wat gaat dat hard, hè? 11:45 al, mijn zee. Maar we hebben nog even te gaan, hoor. Nog een paar platen kunnen we er wel in kwijt. Zoals bijvoorbeeld deze Grandmaster Flash. Had ik al aangekondigd in het begin van de show. Ik zei al, er komt een Grandmaster Flash aan, hoor. En de Furious 5, die deel gezellig mee. Die waren met z'n drieën. En ze hebben een bericht over ons. Ze hebben een bericht, ja, uit 83. En dit mooie stukje stond 7 weken in de top 40.

uitgekozen dit keer. Ellie, het is hem geworden hoor. Ja, welke dan? Want ze had er meerdere. Nou, bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer. Dan ben ik er weer. Zometeen Dance the Night is door je speakers vanaf 12 uur. Of daarna eigenlijk. Hé, en dit is die plaat, hè? Beth Benatar. Oh, wat een plaat uit 84. Dikke 1 hit. 14 weken top 40 voor Love is a Battlefield. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Dance the 90s.

I want to hold you. I want to feel your body. Make love.

0: iTurn Radio. Op jouw woensdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohra wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woonplaats. Premier Netanyahu van Israël heeft vandaag opnieuw gezegd dat het Israëlische leger in Zuid-Libanon blijft zolang de terreurbeweging Hezbollah zijn land bedreigt. Netanyahu zei tijdens een bezoek aan Israëlische troepen in het zuiden van Libanon dat zolang Hezbollah gewapend blijft en de dreiging niet weg is, ze zullen blijven. Hezbollah is een bondgenoot van Iran en heeft herhaaldelijk aanvallen op Israël uitgevoerd, waarop tegenaanvallen volgden. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 13 en het blijft droog. Overdag is er volop zon en in het noorden kan een enkele bui vallen. Er staat dan een matige noordwestenwind en het wordt 22 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw woensdag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In de lichamen van Oekraïense militairen die zijn gerepatrieerd worden regelmatig explosieven gevonden. Dat meldt persbureau Ukrinform. Onderzoekers moeten nu eerst veiligheidscontroles doen voordat ze de lichamen die uit Rusland komen kunnen identificeren. Volgens het plaatsvervangend hoofd van de onderzoeksafdeling in de regio Kirovohora wordt eerst gecontroleerd of er gevaarlijke items in de stoffelijke resten zitten. Er zijn al granaten en explosieven gevonden. In de stad Lahore in Pakistan zijn 14 kinderen tussen de 5 en 16 jaar omgekomen doordat het dak van een gebouw waarin ze bijles kregen instortte. 8 kinderen en een lerares raakten gewond. 5 kinderen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. Bij de hulpdiensten kwam aan het einde van de middag de melding binnen van het ingestorte dak en een reddingsoperatie werd in gang gezet. Er zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van nalatigheid, onder hen de eigenaar van het pand. Een 22-jarige vrouw uit Spijk is ernstig gewond geraakt nadat een auto waarin ze zat net over de Duitse grens bij Emmerich van de weg raakte. De bestuurder, een 23-jarige Nederlander die ook uit Spijk komt, raakte licht gewond. Hij had volgens de Duitse politie te veel gedronken. De vrouw is met een traumahelikopter in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. In de auto zat ook een kind dat licht gewond raakte. De politie zegt verder niks over leeftijd of woning.